0: una sola voce. 6023.
1: Evropski parlament ima pri varstvu teh pravic v Evropski uniji ključno vlogo. V uniji je namreč več kot 450 milijonov potrošnikov, zato so poštena obravnava, preglednost in varnost na trgu izjemno pomembne. Kaj pa pravice potrošnikov sploh so in kako so potrošniki zaščiteni? Pravice potrošnikov so temeljna načela, ki vam kot potrošniku zagotavljajo pošteno obravnavo in zaščito na trgu. V Evropski uniji te pravice niso le skupek idealov, temveč so zakonsko določene in vas kot take dobro varujejo. Evropski parlament je k varstvu pravic potrošnikov pripomogel zlasti z direktivo o pravicah potrošnikov, ki usklajuje zakone na tem področju po vsej Evropski uniji. Zaradi te direktive so potrošnikom na voljo jasne in verodostojne informacije o njihovih nakupih na spletu in trgovini. Direktivi so med drugim določeni opisi in cene proizvodov, možnosti dostave in pravica do odpovedi. V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim pravicam potrošnikov v Evropski uniji. Pa začnimo s pravico do jasnih in preglednih informacij. Podjetja so vam pri nakupu proizvodov ali storitev dolžna zagotoviti točne in razumljive informacije, med drugim podatke o proizvodu ali storitvi, ceni, davkih in provizijah ter pogojih nakupa. Kot potrošniki imate tudi pravico do odstopa od pogodbe. Gre za tako imenovani čas za razmislek, ko imajo potrošniki možnost, da si v 14 dneh po prejemu proizvoda oziroma po naročilu storitve premislijo in odstopijo od pogodbe. Potrošnikom pri uveljavljanju te pravice in odstopu od nakupa ni treba navesti razloga. Pomembno varovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. Ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti z trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental, e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
3: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: On entend souvent parler de la législation européenne élaborée à Bruxelles, mais que se passe-t-il lorsque cette législation n'est pas respectée, ou quand les pays ne s'accordent pas sur leur interprétation? C'est là qu'intervient la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice est l'autorité judiciaire de l'Union européenne. Sa mission ? Veiller à ce que le droit de l'Union soit interprété et appliqué de la même manière dans tous les États membres. Cela signifie que les pays, les institutions et les entreprises suivent tous les mêmes règles et que vos droits en tant que citoyens de l'Union européenne sont protégés. La Cour de justice est située à Luxembourg. Elle se compose de deux organes principaux. Le premier est la Cour de justice proprement dite. Elle intervient lorsque les juridictions nationales ont un doute sur la manière d'interpréter le droit de l'Union. Elles peuvent alors demander ce que l'on appelle une décision préjudicielle. La Cour examine également certains actes de l'Union pour déterminer s'ils doivent être annulés et traite les recours sur des points de droit portés devant le tribunal. Ce tribunal, justement, est le deuxième organe qui compose la Cour de justice. Il s'occupe principalement des affaires introduites par des particuliers, des entreprises ou des organisations, notamment lorsque ceux-ci contestent des décisions prises par les institutions de l'Union. La Cour de justice dispose d'un juge pour chaque État membre. Ces juges sont assistés par des avocats généraux qui apportent des avis juridiques indépendants pour aider la Cour à prendre ses décisions. Les audiences sont publiques et l'interprétation est assurée dans les 24 langues officielles de l'Union. Le premier président de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier était Massimo Pilotti, un juge italien. Dans son discours inaugural de 1952, il a résumé l'esprit de la Cour avec ces mots.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Les juges de la Cour n'aspirent qu'à une seule chose, se montrer dignes de la confiance que leur accordent les États membres, c'est-à-dire se consacrer entièrement au bien de la communauté.
4: Al bene della comunità.
1: Alors, sur quel type d'affaires la Cour de justice se prononce-t-elle ? Voyons tout cela en détail. Premièrement, la Cour de justice règle les litiges lorsque les pays enfreignent le droit de l'Union, par exemple lorsqu'un État membre ne met pas correctement en œuvre une directive de l'Union. Deuxièmement, elle intervient lorsque les juridictions nationales demandent de l'aide. Si, par exemple, un tribunal italien ou polonais ne sait pas comment interpréter une règle de l'Union, il peut demander des éclaircissements à la Cour de justice. Et troisièmement, la Cour de justice traite les affaires dans lesquelles les décisions des institutions de l'Union sont contestées. Imaginons que le Parlement européen ou la Commission européenne adopte un règlement que certains estiment contraire aux droits fondamentaux. Si la Cour de justice partage cet avis, elle peut annuler le règlement en question. L'un des arrêts de la Cour les plus célèbres date de 2017. Cette année-là, elle a déclaré que l'entreprise Uber était une entreprise de transport et pas seulement une plateforme numérique. Cet arrêt a changé la manière dont l'entreprise est réglementée en Europe. En quoi est-ce que tout cela vous concerne ? S'il vous arrive d'acheter en ligne, si vous travaillez à l'étranger ou si vous êtes préoccupé par la protection des données, la législation de l'Union a une incidence sur votre vie. Et la Cour de justice veille à ce que cette législation soit appliquée de façon juste. Les arrêts de la Cour créent des précédents qui façonnent les futures politiques de l'Union sur des questions telles que la migration, l'action pour le climat ou les droits des consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une grande décision européenne ou d'une bataille juridique sur les droits numériques, sachez que la Cour de justice travaille en coulisses pour défendre l'état de droit dans toute l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
5: De Europese Unie heeft afgelopen jaren heel wat asielaanvragen gekregen. Zo zijn alleen al in het eerste halfjaar van 2024 meer dan 513.000 aanvragen ingediend. Een groot deel van die asielzoekers zijn vrouwen of meisjes, namelijk 1 op de 3. Maar maakt gender eigenlijk een verschil in de asielprocedure? Je luistert naar hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering verkennen we welke rol gender speelt bij asielaanvragen in de EU. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. In 1951 werd het Vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor asiel. Dit verdrag bevat een definitie van de term vluchteling, namelijk iemand die zich buiten het eigen land bevindt en een gerechtvaardigde vrees heeft om vervolgd te worden. Dit kan gaan om vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging of vanwege de sociale groep waartoe iemand behoort. In deze definitie wordt echter niets over gender gezegd en dat heeft voor problemen gezorgd bij de erkenning van vrouwenrechten in het internationaal vluchtelingenrecht. Hoewel het genderaspect achterwege is gebleven, vormen het Vluchtelingenverdrag van Genève, het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het verdrag van Istanbul samen een sterk internationaal kader om de rechten van vrouwen en meisjes die bescherming zoeken te verdedigen en te beschermen. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we onze vraag stellen hoe de EU bij de asielprocedure rekening houdt met gender. In de loop der jaren heeft de EU zich sterk gemaakt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van gender. Zo heeft ze een gemeenschappelijk Europees asielstelsel opgezet. Via dit wetgevingskader worden gendergevoelige elementen opgenomen in wetteksten, onder meer in de richtlijn asielnormen, de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen. Kwetsbare personen, onder wie vrouwen en kinderen, krijgen volgens deze richtlijnen speciale bescherming. De asielprocedure moet dus op een genderbewuste manier verlopen. Dat betekent dat asielzoekers tijdens hun asielgesprek vrijuit moeten kunnen praten over hun vervolging op grond van gender. Er mogen geen familieleden aanwezig zijn en asielzoekers kunnen vragen om het gesprek te laten doorgaan met iemand van hetzelfde geslacht. Daarnaast moeten de medewerkers die de asielaanvragen beoordelen een opleiding hebben gevolgd of toegang hebben tot deskundig advies over genderkwesties. De complexiteit van vervolging op grond van gender moet altijd in overweging worden genomen, zowel in procedures waarbij ervan wordt uitgegaan dat het ontvangende land veilig is, als in procedures waarbij wordt verondersteld dat het land van herkomst veilig is. Asielzoekers die speciale steun nodig hebben vanwege hun leeftijd, handicap, ziekte of seksuele gerichtheid, moeten hulp en voldoende tijd krijgen om hun aanvragen toe te lichten. Dat geldt ook voor personen die het slachtoffer zijn van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Dat er in de Europese asielwetgeving rekening wordt gehouden met gender, is ook in grote mate te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo heeft het gendergerelateerd geweld erkend als een vorm van vervolging en een gegronde reden om asiel of subsidiaire bescherming aan te vragen. Dat laatste is een aanvullende internationale bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel een groot risico lopen. Vrouwen die vervolgd worden omdat ze vrouw zijn, kunnen dus bescherming aanvragen onder de EU-wetgeving. Dit was een grote stap vooruit, want uit onderzoek blijkt dat gender voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun beslissing om hun land te verlaten. De redenen om te migreren zijn namelijk niet noodzakelijk dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Voor vrouwen kan gendergerelateerd geweld een reden zijn om hun thuisland te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen huwelijken, huiselijk geweld of verkrachting, wat bijzonder vaak voorkomt in landen als Afghanistan, Bangladesh en Somalië. In oktober 2024 oordeelde het Hof van Justitie dat de aanhoudende discriminatie van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban een vorm van vervolging is. Het is ook geen geheim meer dat de rechten en vrijheden van deze groep onder het juk van de Taliban ernstig worden beperkt. De asielinstanties van de EU-landen hoeven om die reden dan ook niet na te gaan of deze personen het risico lopen om vervolgd te worden als ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. De EU-autoriteiten zijn in dit geval dus niet verplicht om individuele onderzoeken uit te voeren, maar dat mag wel. Sommige EU-landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hebben laten weten dat ze alle asielaanvragen van Afghaanse vrouwen en meisjes afzonderlijk zullen blijven bekijken. We kunnen nog een ander, concreter voorbeeld geven. Namelijk dat van twee Iraakse tienermeisjes die 5 jaar in Nederland hebben gewoond en een zogenoemde westerse levensstijl hebben aangenomen. Het Hof van Justitie kreeg deze zaak in juni 2024 voorgelegd en werd gevraagd te oordelen of deze meisjes kunnen worden gezien als leden van een bepaalde sociale groep, omdat ze gendergelijkheid als een fundamentele waarde beschouwen. Het Hof van Justitie bevestigde: het geloof van de meisjes in gendergelijkheid kan inderdaad kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep. Daarbij benadrukte het Hof ook het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld omdat de uitspraak van het Hof het belang van gendergelijkheid als fundamentele waarde in Europa benadrukte. En daarmee werd ook duidelijk wat we precies onder een bepaalde sociale groep moeten verstaan in de context van het asielrecht. Bovendien doet het ons nadenken over de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van asielzoekers. En dan vooral die van vrouwen en meisjes die het slachtoffer kunnen zijn van vervolging of geweld omdat ze bepaalde waarden of een bepaalde levensstijl omarmen. Deze voorbeelden laten zien dat de EU zich inzet om de problemen aan te pakken waarmee vrouwen en meisjes tijdens de asielprocedure worden geconfronteerd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat hun rechten volledig worden beschermd en dat genderbewuste benaderingen consequent worden toegepast en verbeterd in alle EU-landen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcast-serie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgere stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-lande samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20ste herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, de toenmalige Europese commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wij, es damals versäumten, alles te doen om die opfer te schützen."
0: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
1: Die moralische verplichting op, die is niet te vergessen.
0: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement. Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze 10e zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies: de subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belastingaangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 6 e 5 minuti.
4: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
5: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
6: Eh no, cazzo, no.
5: Un po' di minimal?
6: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
5: non c'è.
7: Lupo News, tutte le news del Piemonte Orientale. Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
8: Tutte le news del Piemonte orientale.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda. Facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
12: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Zbogne prekidne ruske opće invazije svakim mjesecom ubrzano raste utjecaj tog rata na okoliš. Razaranjem brane Kahovke u lipnju 2023. šteta nanesena prirodi dodatno je povećana, te se međunarodna pozornost usmjerila na ekološku dimenziju rata. U ovom podcastu saznaćemo više o teškim posljedicama koje je taj sukob ostavio na okoliš. Otkako su 2014. izbila neprijateljstva, a posebno nakon što je Rusija 24. veljače 2022. započela opću invaziju na Ukrajinu, sukob je uz tisuće žrtava, izbjegličku krizu i gospodarski šok prouzročio i ozbiljnu štetu okolišu. Rat je ostavio dubok trag na prirodnom krajoliku diljem Ukrajine. Zbog oštećenja industrijskih postrojenja došlo je do velikog onečišćenja zraka, vode i tla, a ljudi su izloženi otrovnim kemikalijama i zagađenoj vodi. Rat ima negativne posljedice i na bogatu bioraznolikost Ukrajine. Šumski požari, deforestacija, eksplozije i izgradnja utvrda štete divljim životinjama i uništavaju prirodna staništa, uključujući ona koja su zaštićena u rezervatima biosfere i nacionalnim parkovima. Granatiranje oko Zaporižje, najveće nuklearne elektrane u Europi, također je povećalo zabrinutost za sigurnost. Ukrajinsko ministarstvo zaštite okoliša i prirodnih resursa procijenilo je da je ruska invazija od početka rata do sredine srpnja 2023. prouzročila oko 53 milijarde eura štete u okolišu. Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša ispituje učinak rata na okolišu zemlje. Naglasio je da se Ukrajina suočava s brojnim krizama povezanim s kemikalijama, oružjem i vojnom opremom. Problem predstavljaju i niz onečišćujućih tvari i šteta nanesena ključnoj infrastrukturi, gradskim područjima i prirodi. Rat je ugrozio i poljoprivrednu proizvodnju u Ukrajini, koja nije od životne važnosti samo za gospodarstvo zemlje, nego i za sigurnost opskrbe hranom na svjetskoj razini. Fizičko propadanje, rašireno kemijsko onečišćenje iz rudnika i pogođenih industrija te iskorišteno streljivo ostavili su ozbiljne posljedice na milijune hektara ukrajinskog poljoprivrednog zemljišta. Dokazi pokazuju da su ruske snage 6. lipnja 2023. razorile Kahovku, najveću branu u Ukrajini. Mnogi su osudili razaranje brane, nazivajući taj čin ekocidom i najvećom ekološkom katastrofom koja je pogodila Europu nakon Černobila. U katastrofalnoj poplavi poplavljene su tisuće hektara zemlje, izgubljeni su deseci ljudskih života, a tisuće ljudi ostalo je bez domova. Zbog poplave prekinuta je opskrba vodom za piće i došlo je do kvara sustava za navodnjavanje. Osim toga, ispuštene su tone kontaminanata. Te su onečišćujuće tvari rijekom Dnjeprom stigle do Crnog mora, koje dotiče obale šest zemalja, uključujući Rumunjsku i Bugarsku, a povezano je i s

0: Este podcast está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Elk jaar op 8 maart vieren mensen over de hele wereld Internationale Vrouwendag. Het is een dag waarop we de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen herdenken en de geboekte vooruitgang op dit gebied vieren. De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de arbeidersbewegingen die meer dan 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden en tot doel hadden verandering tot stand te brengen. Europa speelde daarin een sleutelrol. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten hebben we het over de belangrijkste momenten in de strijd voor gendergelijkheid. Zoals gezegd ligt de oorsprong van Internationale Vrouwendag in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw ontstonden. Activisten brachten de bal aan het rollen. In de Verenigde Staten streden vrouwelijke arbeiders in de textielindustrie voor betere lonen, kortere werktijden en stemrecht. In 1908 gingen in New York maar liefst 15.000 vrouwen de straat op en een jaar later werd in de VS de eerste Nationale Vrouwendag gehouden. In Europa kwam het idee voor een vrouwendag pas echt van de grond toen de Duitse activiste Clara Zetkin in 1910 tijdens een belangrijke internationale socialistische vrouwenconferentie in Kopenhagen met het gedurfde voorstel kwam om een internationale vrouwendag uit te roepen. Een speciale dag voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Het doel was om vrouwen over landsgrenzen heen te verenigen in de strijd voor stemrecht, gelijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. De afgevaardigden in de conferentie steunden haar voorstel zonder aarzelen. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële Internationale Vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische Revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld. Betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Jest ich wiele, a każda z nich specjalizuje się w określonym obszarze. Ale jak one działają? Kiedy mówimy o instytucjach europejskich, regularnie używamy pewnych terminów, ale czasami są one wieloznaczne. Tak jest na przykład w przypadku słowa komisja. Może ono odnosić się do Komisji Europejskiej, jednej z trzech głównych instytucji Unii, ale może również oznaczać komisje parlamentarne, które, jak sama nazwa wskazuje, są częścią parlamentu. Spróbujmy to wszystko wyjaśnić. Poza sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego, posłowie pracują w komisjach parlamentarnych. Komisje te obradują w Brukseli. Ich debaty są jawne i można je śledzić w internecie. A jak powstają te komisje? Na początku każdej kadencji parlament decyduje, którzy posłowie zasiądą w poszczególnych komisjach. Wielkość komisji różni się znacznie w zależności od obszaru ich kompetencji. Na przykład w pierwszej połowie tej kadencji komisje liczą od 25 do 90 członków. Ich skład polityczny zawsze odzwierciedla skład całego parlamentu. W pierwszym posiedzeniu komisji parlamentarnej jej członkowie wybierają swoje prezydium, to jest przewodniczącego i do 4 wiceprzewodniczących. Podobnie jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący, oni również obejmują urząd na 2,5 roku. Każda komisja ma również własny sekretariat, którego wielkość zależy od wielkości komisji. Ile jest komisji i jakie obszary obejmują? W parlamencie istnieje 20 stałych komisji, z których każda specjalizuje się w określonej dziedzinie. Istnieją na przykład komisje poświęcone budżetowi, rybołówstwu, kulturze i edukacji lub prawom kobiet i równości płci. Parlament może również powoływać komisje śledcze, by zbadać ewentualne naruszenie prawa unijnego lub niewłaściwe administrowanie. W niektórych przypadkach, by zająć się konkretnymi problemami, Parlament powołuje podkomisje lub specjalne komisje tymczasowe. Obecnie istnieją 4 podkomisje – Praw Człowieka, Bezpieczeństwa i Obrony, Spraw Fiskalnych oraz Zdrowia Publicznego. W skład każdej z nich wchodzi 30 posłów. Komisje specjalne mają 12-miesięczny mandat, który można przedłużyć. Weźmy na przykład Komisję Specjalną do spraw pandemii COVID-19. Powołano ją w marcu 2022 roku, początkowo na okres jednego roku, a następnie przedłużono jej mandat o 3 miesiące. W ciągu 15 miesięcy pracy ta specjalna komisja zorganizowała ponad 30 przesłuchań i warsztatów z udziałem ponad 200 ekspertów. Spotkała się z przedstawicielami Unii Europejskiej, 8 komisarzami europejskimi i osobistościami z różnych stron świata. Członkowie komisji przeczytali i opracowali setki dokumentów, zlecili wiele badań i udali się w 6 delegacji. Cała ta ciężka praca opłaciła się. Na sesji w lipcu 2023 roku parlament przyjął rezolucję zatytułowaną Pandemia COVID-19 – wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość. Rezolucja ta podsumowuje pracę Komisji Specjalnej. Czym więc zajmują się komisje parlamentarne? Cóż, wieloma rzeczami. Ich główną rolą jest przygotowanie prac sesji plenarnej, czyli posiedzenia parlamentu w pełnym składzie. Na podstawie wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, komisje parlamentarne sporządzają sprawozdania, które następnie analizuje cały parlament. Przygotowują też opinie, które przesyłają innym komisjom. Za sprawozdania odpowiada sprawozdawca. Rolę sprawozdawcy omawiamy w innym odcinku tej samej serii audycji. Komisje parlamentarne analizują wnioski ustawodawcze, proponują poprawki i wyznaczają negocjatorów, którzy negocjują z Radą brzmienie prawa Unii. Organizują też wysłuchania z udziałem ekspertów. Dzięki temu mogą podejmować możliwie najlepsze decyzje. Poza tym przewodniczący wszystkich komisji spotykają się na posiedzeniach konferencji przewodniczących komisji. Konferencja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję. Konferencja przewodniczących komisji to organ polityczny. Koordynuje pracę komisji i dba o ich sprawną współpracę. Podsumowując, komisja parlamentarna pracuje nad konkretną tematyką. Składa się z posłów, którzy przygotowują sprawozdania na sesje plenarne. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 8.
5: Più o meno.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ahmed, a tua dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
10: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
10: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
5: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
3: Tre città. Una sola voce. 6023.
12: Per l'Unione Europea, l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori e principi guida sanciti dalla sua Carta dei diritti fondamentali. Ciononostante, la discriminazione nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer, note anche con l'acronimo LGBTIQ, persiste sia dentro che fuori dai suoi confini. Fortunatamente, l'Unione può contare su vari strumenti per combatterla. L'obiettivo è di costruire una società più inclusiva in cui nessuno abbia paura di essere se stesso o di amare chi vuole.
13: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.
12: Ancora oggi, in troppe parti del mondo, le persone LGBTIQ sono vittime di violazioni sistematiche dei loro diritti umani. Molti paesi, infatti, hanno leggi discriminatorie che le espongono al rischio di essere perseguitate, arrestate e uccise o di subire altre sanzioni pesanti. E questa è una vera e propria minaccia per la loro salute fisica e mentale. Ad esempio, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono illegali in 60 paesi del mondo e le persone LGBTIQ che ci vivono rischiano il carcere, multe e sanzioni di ogni tipo. In almeno 7 di questi paesi, Yemen, Uganda, Arabia Saudita, Nigeria, Mauritania, Iran e Brunei, i rapporti omosessuali sono punibili con la morte.
13: A partire dal 2013, molti paesi hanno introdotto leggi che criminalizzano le relazioni tra persone dello stesso sesso. Le Nazioni Unite e diverse organizzazioni per i diritti umani hanno criticato queste leggi, sottolineando che possono portare alla creazione di un ambiente intimidatorio e incoraggiare l'omofobia e i crimini d'odio.
12: L'uguaglianza e il rispetto della diversità sono al centro del progetto europeo. Per questo l'Unione ha introdotto una delle normative antidiscriminazione più complete al mondo. Inoltre invita tutti i Paesi membri ad attuare misure giuridiche, politiche e finanziarie per combattere la violenza, l'incitamento all'odio e l'emarginazione e promuove i diritti delle persone LGBTIQ in tutto il mondo. Queste le parole pronunciate nel 2020 dalla commissaria europea per l'uguaglianza, Helena Dalli.
14: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
13: È inaccettabile che le persone siano costrette a pagare un prezzo per quel che sono, a volte addirittura con la propria vita. Quanto sta accadendo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle non fa altro che rafforzare la mia determinazione a continuare a impegnarmi a favore della comunità LGBTIQ e a marciare insieme a loro, in Europa e nel mondo, anche dove non siamo i benvenuti e le benvenute. Sappiamo che stiamo facendo la cosa giusta.
14: We know that we are doing the right thing.
12: Sempre nel 2020, la Commissione europea ha adottato la sua prima strategia quinquennale per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ. Il documento, elaborato sotto la guida della commissaria Dalli, prevede una serie di misure in 4 ambiti: combattere la discriminazione, garantire l'incolumità, costruire società inclusive e guidare la lotta a favore dell'uguaglianza delle persone LGBTIQ nel mondo.
13: A livello giuridico, l'incessante lotta contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia trova fondamento non solo nei trattati, ma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la prima al mondo a vietare espressamente la discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Ma la legge da sola non basta. I pregiudizi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer assume varie forme e gli abusi verbali, la violenza fisica e l'emarginazione sono ormai all'ordine del giorno nella nostra società.
12: In Europa, più di una persona su due ritiene che la discriminazione nei confronti di gay, lesbiche e bisessuali sia diffusa nel proprio paese. Secondo l'indagine Eurobarometro del 2024, quasi 7 europei su 10 pensano che le persone LGBTIQ dovrebbero poter godere degli stessi diritti delle persone eterosessuali. Una percentuale analoga ritiene poi che il matrimonio tra coppie dello stesso sesso dovrebbe essere consentito in tutta Europa. Se confrontiamo questi dati con quelli dell'indagine precedente, pubblicata nel 2019, notiamo che nonostante l'aumento dell'incitamento all'odio nella vita reale e sui social e l'adozione di leggi discriminatorie in Polonia e Ungheria, gli europei sono ora più inclini ad accettare le persone LGBTIQ di quanto non fossero qualche anno fa.
13: Nel 2021 il Parlamento ha adottato una risoluzione che proclama l'Unione Europea una zona di libertà per le persone LGBTIQ, vale a dire uno spazio in cui ognuno è libero di essere se stesso e di prosperare in una società inclusiva. In questo modo ha lanciato un forte segnale ai governi che avevano introdotto norme discriminatorie. L'Unione Europea ha anche richiamato l'attenzione sui diritti umani delle persone LGBTIQ al di fuori dei suoi confini, sottolineando la necessità di tenere conto della loro situazione nel contesto delle procedure d'asilo.
12: La discriminazione può avvenire in ogni luogo e in ogni ambito della vita. E come cittadini e cittadine dell'Unione Europea abbiamo il dovere di impegnarci per proteggere i diritti e il benessere di tutti coloro che ci circondano.
13: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
15: Le 13 octobre est l'occasion de célébrer la journée internationale du langage clair. En quoi cela m'intéresse-t-il, vous direz-vous sans doute? Eh bien, vous êtes peut-être sans le savoir, très concerné par le sujet. Imaginez que vous êtes invité à dîner et que votre voisin de table ne cesse d'utiliser des mots qui obligeraient n'importe qui à plonger dans un dictionnaire. C'est un brin énervant, n'est-ce pas? Et quel peut être le but de cet énergumène, si ce n'est de montrer sa science? Utiliser des mots complexes ou des tournures de phrases obscures n'aide pas à communiquer. Cela crée des barrières entre les gens. Et sans même nous en rendre compte, nous utilisons tous les jours des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Il peut s'agir de jargon technique, de termes propres à notre métier, ou de mots que seuls quelques initiés connaissent. Des solutions existent pourtant. Il y a toujours un synonyme connu de tous ou une explication qui pourrait aider à comprendre et donc à rapprocher. C'est cela le langage clair. Optez pour la simplicité et pour les mots que tout le monde comprend.
16: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.

0: kust alustada. Sõltumata sellest, kas oled tudeng, noor kunstnik või kunstivaldkonna töötaja, alusta neist kolmest asjast. Esiteks, jälgi meie uudiseid ja tutvu taotlusvoorudega. Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet avaldab need oma kodulehel. Taotlusvoorud on avatud nii üksikisikutele, üksikisikute rühmadele kui ka organisatsioonidele. Teiseks, võta ühendust. Oma asukohariigi Loov Euroopa teabepunktis saad nõu, kuidas tingimusi täita, kirjutada tugev taotlus ja pääseda Euroopa ülesesse koostööpartnerite võrgustikku. Kolmandaks, julge suurelt unistada. Loov Euroopa tähendab seda, et julged nii-öelda kastist välja mõelda. Kui su projekt seab norme kahtluse alla, ületab piire või ühendab kogukondi, siis on see programm sulle õige koht. 2024. aastal küsis noori lauljaid ja tantsijaid edendav mittetulundusühing Fedora Euroopa Komissioni Loova Euroopa programmi juhi Judith Videkoki käest, kuidas on programm kaasa aidanud uue põlvkonna kunstnike edule. Ta vastas nii.
1: We first spoke about the mission of the program and
0: kui me rääkisime programmi eesmärkidest, siis ütlesin, et selleks on meie pärandi säilitamine. Nii siis säilitame pärandit, aga veelgi tähtsam on ehk tuleviku nimel tööd teha. Kultuur on meil kõigil veres, peame hoidma oma pärandit ja sellele ka uusi väljendusvorme ja tähendusi andma.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023 Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
4: Quando torno a casa vorrei
5: stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei
6: fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe
7: una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe
7: non rompere.
4: Quello che chiedo alle istituzioni è
8: un paio di schiaffi.
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023
13: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
14: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vormgegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
13: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
14: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen 3 zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
13: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
14: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
13: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
14: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze 2 baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze 2 baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
13: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
14: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoefte op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
13: Europa is de hoop op vooruitgang.
14: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
13: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
14: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie: in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
8: Promosso!
15: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Jennifer, direttamente da UMG Web Radio.
16: Sapevi che in Italia esiste un organo creato appositamente per aiutare le associazioni di volontariato nella loro attività sul territorio? Si chiamano CSV, ovvero Centri di Servizio per il Volontariato, e nella puntata di oggi capiremo un po' di più come funzionano insieme al presidente del CSV Centro Calabria, Guglielmo Merazzi. Che cos'è un CSV?
17: Senta, prima di rispondere alla sua domanda, che sicuramente è di notevole interesse, io vorrei fare una brevissima considerazione su quanto è avvenuto a Catanzaro, perché in qualche modo coinvolge il problema del volontariato e degli enti del terzo settore.
16: Okay.
17: Quello che è avvenuto a Catanzaro, a parte le dimensioni della tragedia, ci ha visto impegnati come CSV in una riunione del suo consiglio direttivo, nel quale abbiamo messo in evidenza soprattutto una problematica inerente alle periferie, e cioè la necessità che si metta in campo un'azione complessiva in cui ci siano coinvolte le varie energie, si faccia una vera e propria azione sinergica che va in una programmazione dell'amministrazione locale per più anni nel tempo, in modo tale che si possano superare disagi atavici. dalle questioni inerenti all'educazione, dalle questioni della difficoltà dell'accesso ai servizi, ai diritti sociali, della sicurezza, in tema della sicurezza, il tutto attraverso un investimento che riguardi istruzione, cultura, lavoro, mobilità e trasporti, ambiente e infrastrutture. Questo deve mettere in campo l'amministrazione se vuole affrontare le tematiche delle periferie urbane. Comunque qui mi fermo qui, ma una riflessione di questo genere mi sembrava importante. In ogni caso, i centri di servizio nascono per supportare le organizzazioni di volontariato. Sono state riformate recentemente, sono state nel 2016, con una riforma poi si è attivato un nuovo codice del terzo settore e hanno il compito di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza del ruolo e il ruolo dei volontari sul territorio. Pensi che in Italia i volontari sono 5 milioni e mezzo circa, secondo i dati ISTAT del 2017. In Calabria abbiamo 3 centri servizi al volontariato, uno in Cosenza, uno a Reggio e uno per la Calabria centrale, in cui è compreso Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
16: Di cosa si occupa nello specifico il CSV?
17: In maniera più dettagliata possiamo dire che i servizi che eroghiamo come CSV, oltre logicamente all'assistenza e all'organizzazione degli organismi di volontariato, che peraltro sono gestori poi del servizio degli stessi centri, nel senso che le associazioni gestiscono per il tramite dei propri rappresentanti i centri servizi al volontariato. In ogni caso, rispetto ai centri, alle organizzazioni di volontariato, noi abbiamo i servizi relativi innanzitutto all'orientamento e all'animazione territoriale. Facciamo attività di formazione dei volontari perché possono acquisire una maggiore consapevolezza nel loro ruolo e nello sviluppo delle competenze in materie, nelle materie di cui prevalentemente si occupano. Poi svolgiamo ovviamente l'attività di consulenza e di accompagnamento, rispetto al quale recentemente abbiamo messo in campo un'iniziativa mediante una convenzione con la Regione Calabria, che per cui stiamo accompagnando le associazioni di volontariato all'iscrizione nel registro unico nazionale che si chiama RUNS, che è l'unico titolo per il quale si può accedere alle garanzie e ai privilegi riservati alle azioni del terzo settore. Poi facciamo informazione e comunicazione, attività di ricerca e di documentazione e poi anche mettendo a disposizione spazi e strumentazione necessari a facilitare l'opportunità dell'operatività delle organizzazioni.
16: Quindi quali sono le associazioni che possono iscriversi al CSV?
17: Tutte le associazioni del volontariato presenti sul territorio. Nell'area della Calabria centrale noi abbiamo iscritti 170 associazioni, ce ne sono altre che non sono iscritte alle associazioni, ma anche rispetto a quelle non iscritte noi prestiamo comunque, eroghiamo i servizi che sono loro riservati, quelle che le ho già elencate le facciamo sia alle associazioni iscritte che a quelle non iscritte.
16: E com'è nato il CSV Calabria Centro nello specifico?
17: Il CSV Calabria Centro è nato a seguito di una norma di riorganizzazione e ristrutturazione sul territorio nazionale dei centri servizi al volontariato. In buona sostanza, con questa norma si tentava di semplificare le presenze sul territorio, di accorparne alcune in funzione del rapporto con la popolazione assistita, e per cui in Calabria in particolare si è arrivato ad accorpare i 3 centri relativi a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e oggi ha come riferimento l'intero territorio delle 3 province.
15: Vi ricordiamo che esiste un CSV per ogni territorio italiano, Piemonte orientale compreso, che conta il CSV di Novara, quello di Biella Vercelli e quello di Asti Alessandria. Scopri di più consultando il sito internet del CSV più vicino alla tua città.
16: Da Jennifer e Francia è tutto, un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
18: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
18: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
19: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
18: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
19: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: När folk pratar om EU-lagar brukar man få höra om den gemensamma jordbrukspolitiken, EU-budgeten eller gröna given. Men de flesta EU-lagarna påverkar faktiskt människors vardag ute i EU-städer och regioner. Detta är Europeiska regionkommitténs främsta mål, att företräda EU-städer och regioner.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti var uzņemties dažādus pienākumus. Viņi var tikt ievēlēti Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā, pievienoties komitejām vai pat kļūt par novērotājiem. Kaut arī par novērotājiem tiek runāts mazāk, šis amats parlamentā ir vienlīdz svarīgs. Šajā epizodē tuvāk aplūkosim, ko nozīmē būt novērotājiem, kā var kļūt par novērotāju, kāda ir viņa pienākumi un kā novērotājs strādā. Vēlēšanas ir funkcionējošas demokrātijas pamats. Īsumā, vēlēšana novērošana ir veids, kā nodrošināt, ka vēlēšanas ir godīgas, brīvas un demokrātiskas. Eiropas parlamentam šajā procesā ir svarīga loma. Proti, tas nosūta delegācijas, kuras novēro vēlēšanas dažādās valstīs, ja šo valstu iestādes to ir aicinājuši darīt. Parlaments vēlēšanas ārpus Savienības valstīs novēro kopš 1994. gada. Ja kāda valsts uzaicina Eiropas parlamentu novērotās vēlēšanas, parlamenta delegācija ciešā sadarbībā ar Eiropadomi, Eiropas komisiju un citām attiecīgām starptautiskām iestādēm veic vēlēšanu novērošanas misiju. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi vairāk nekā 200 vēlēšanu novērošanas misiju aptuveni 75 valstīs. Šobrīd Eiropas parlaments visā pasaulē veic līdz pat 12 vēlēšanu novērošanas misijām gadā. Šīs delegācijas pievienojas ilgtermiņa misijām, kas jau notiek un ko vada vainu Eiropas Savienība vai Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas sastāvā esošais Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs. Šajās misijās būtiska loma ir Eiropas parlamenta deputātiem. Katru Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju vada Eiropas parlamenta deputāts, kuru Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks iecēr par galveno novērotāju. Delegācijās parasti ir 7 Eiropas parlamenta deputāti no dažādām politiskajām grupām. Viņi attiecīgajā valstī pavada aptuveni 4 vai 5 dienas un tiekas ar vietējām iestādēm, politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem novērotājiem. Vēlēšanu laikā Eiropas parlamenta deputāti novēro vēlēšanu iecirkņu atvēršanu un slēgšanu, balsošanu un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos un citviet. Viņi arī piedalās preses konferencē, kurā iepazīstina ar saviem sākotnējiem konstatējumiem. Tā kā Eiropas parlamenta deputātiem ir vērtīga pieredze, ko viņi guvuši paši kandidējot vēlēšanās, viņi labi izprot ar vēlēšanām saistītās problēmas un nianses. Šī pieredze viņiem ir devusi unikālu redzējumu un palīdz efektīvi uzraudzīt vēlēšanu procesu. Deputātu klātbūtne arī palielina novērošanas misiju pamanāmību un leģitimitāti. Protams, Eiropas parlamenta deputāti šo misiju laikā ievēro stingru rīcības kodeksu. Viņiem ir jāizvairās no interešu konfliktiem, viņiem nav atļauts iejaukties vēlēšanu procesā, un viņi nevar izteikties par kandidātiem vai politiskiem jautājumiem, kamēr nav notikusi oficiālā preses konference. Tas palīdz nodrošināt, ka viņu novērojumi ir objektīvi un ticami. Piemēram, Eiropas Savienības misijā, kuras laikā 2023. gadā tika novērotas vēlēšanas Zimbabvē, tika konstatēts, ka tiesiskais regulējums varēja nodrošināt pienācīgu pamatu tam, lai vēlēšanas noritētu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, tad šis regulējums netika pienācīgi īstenots. Tas radīja negodīgus un pat nedrošus apstākļus vēlētājiem. Bijušais Eiropas parlamenta deputāts un galvenais novērotājs Fabio Massimo Castaldo paskaidroja, ka neraugoties uz to, ka Zimbabve piekrita atļaut delegācijai novērot vēlēšanu procesu, novērošanas misijas locekļi saskārās ar vairākiem šķēršļiem. Tas spilgti parādīja, ka valstī ir jāveic būtiski uzlabojumi, lai izpildītu reģionālos un starptautiskos vēlēšanu standartus. Kā redzams, Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijām ir būtiska loma demokrātijas atbalstīšanā un veicināšanā visā pasaulē. To galvenais mērķis ir analizēt vēlēšanu procesus un sniegt neatkarīgus un objektīvus novērojumus, lai palīdzētu valstīm sarīkot godīgas, brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Lai uzzinātu vairāk par citiem šajā raidījumā minētiem svarīgiem amatiem un struktūrām parlamentā, piemēram par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vietniekiem un komitejām, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļa ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europal Radio.
2: Stel je een wereld voor waarin scholieren, studenten en opvoeders zich gemakkelijker kunnen verplaatsen tussen verschillende EU-landen en daardoor ervaringen kunnen opdoen en hun horizon kunnen verbreden. De EU wil graag dat dit werkelijkheid wordt en heeft daarom de Europese onderwijsruimte opgericht.
3: Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering bespreken we hoe de EU onderwijs voor iedereen even toegankelijk wil maken, onder meer door betere toegang tot haar leermobiliteitsprogramma's.
2: De Europese onderwijsruimte heeft tot doel de samenwerking te versterken, door mobiliteit in onderwijs en opleiding te bevorderen en veerkrachtigere en inclusievere onderwijsstelsels op te zetten. Een belangrijk onderdeel van de Europese onderwijsruimte is het bevorderen van de leermobiliteit. De EU wil barrières wegnemen die deze mobiliteit kunnen hinderen, zoals geldgebrek, onvoldoende informatie, ontoereikende talenkennis en administratieve rompslomp. Maar hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
3: De Europese leiders spraken tijdens de sociale top van Göteborg in 2017 voor het eerst hun steun uit voor het idee van een Europese onderwijsruimte. Sindsdien hebben zowel de Europese Commissie als de Raad ideeën voorgesteld voor het ontwerp van zo'n ruimte. Beide instellingen willen de onderwijskwaliteit voor jongeren verbeteren in omgevingen waarin inclusiviteit en gendergelijkheid vanaf een jonge leeftijd moeten worden bevorderd. Daarnaast moet nauwere samenwerking in het onderwijs ervoor zorgen dat volwassenen de kans krijgen om een leven lang te leren. Het onderwijs moet ook de groene en de digitale transitie bijbenen, zodat mensen die een opleiding volgen deze uitdagingen in de toekomst het hoofd kunnen bieden.
2: Dankzij de Europese onderwijsruimte kunnen landen samenwerken aan bepaalde onderwijsaspecten en tegelijkertijd de algemene controle over hun eigen onderwijsstelsels behouden. Elk EU-land is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en de opleiding van zijn inwoners. Toch heeft de EU de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld door onderwijs over de grenzen heen toegankelijker te maken. Dit omvat de uitvoering van het Bologna-proces om een Europese ruimte voor hoger onderwijs tot stand te brengen, de opzetting van het financieringsprogramma Erasmus+ om het onderwijs te moderniseren via mobiliteit en de verklaring van Kopenhagen, waarmee de EU samenwerking heeft gestimuleerd op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding.
3: In 2010 heeft de EU een kader opgezet voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Ook legde ze zichzelf een 10-jaren programma met onderwijsdoelstellingen op. Sommige doelen werden bereikt, maar helaas niet allemaal. Zo nemen er meer kinderen deel aan voor- en vroegschoolse educatie en is het slagingspercentage in het postmiddelbaar onderwijs gestegen. Anderzijds is uit een studie van 2018 gebleken dat steeds meer 15-jarigen over lage basisvaardigheden beschikken.
2: De inspanningen op het vlak van onderwijs en opleiding hebben weliswaar gemengde resultaten opgeleverd, maar de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement zijn het erover eens dat er veel op het spel staat. Programma's in het kader van een leven lang leren moeten huidige en toekomstige burgers helpen een actieve rol op te nemen in de samenleving en veerkrachtig om te gaan met crisissen. Het moet ze ook mogelijk maken deel te nemen aan de groene en de digitale transitie. Een voorbeeld daarvan is het Europees Jaar van de Vaardigheden, dat loopt tot 8 mei 2024. Deze campagne is erop gericht mensen uit te rusten met de nodige vaardigheden voor hoogwaardige banen en moet bedrijven helpen gebreken aan vaardigheden in heel Europa weg te werken. Tijdens het jaar staan in heel Europa duizenden evenementen en activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden op het programma.
3: Al sinds de Tweede Wereldoorlog maakt het idee van Europa als één onderwijsruimte integraal deel uit van het Europese integratieproces. Dat blijkt uit een studie van het Europees Parlement van 2021. Daarom is het parlement voorstander van een gemeenschappelijke onderwijsruimte en benadrukt het tegelijkertijd hoe belangrijk voldoende financiering is om onderwijs even toegankelijk te maken voor iedereen die leert. Zo moet de toegang tot leermobiliteitsprogramma's van de EU worden verbeterd.
2: Het belangrijkste EU-initiatief op het vlak van leermobiliteit is het Erasmus-programma. Het Erasmus-programma voor 2021-2027 zal blijven voorzien in Erasmus+-financiering voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In de periode 2014-2020 bood Erasmus Plus al mobiliteitsmogelijkheden aan meer dan 4 miljoen mensen. Met het nieuwe programma wil de EU nog verder gaan en wel 12 miljoen deelnemers bereiken. Dit nieuwe Erasmus-programma zal ook in het teken staan van een leven lang leren. Zo zijn de netwerken van Europese universiteiten en de Europese studentenkaart vlaggenschipinitiatieven. Het programma is ook gericht op inclusiviteit en eenvoudigere procedures voor eindgebruikers. Verder is sport een kernonderdeel van het programma en er wordt ook meer gebruik gemaakt van digitalisering. Daarnaast krijgen nieuwe kennisgebieden meer steun en komt er een nieuw mobiliteitsinitiatief, Discover EU.
3: De Europese Unie en haar instanties willen de leermogelijkheden voor inwoners van de EU dus verbeteren door lopende projecten voortdurend bij te werken en nieuwe projecten op te zetten. Belangrijke initiatieven zoals het Erasmus-programma moeten mobiliteit in Europa mogelijk blijven maken en het creatief denkvermogen van scholieren en studenten stimuleren. De Europese onderwijsruimte moet in deze behoefte voorzien en daarna ook helpen de ongelijkheden en tekorten op het gebied van onderwijs weg te werken.
2: Verbetering is een continu proces. De EU en de afzonderlijke EU-landen nemen verschillende maatregelen en zullen dat blijven doen. Debatten en wetgeving op het gebied van onderwijs zullen in de toekomst dus op de agenda van het Europees Parlement blijven staan. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: È mezzanotte.
7: Più o meno.
8: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
9: Diventa uno stagista di Radio 6023.
10: Radio 6023. Comoda, vivace, enchantix.
8: Sotto il segno
9: di Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: Toda gioia, toda bellezza.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
15: E che cosa fate?
14: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
15: Cosa fate qua oggi?
14: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
15: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
14: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
17: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia. Il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
16: Paolo Borsellino.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
6: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.